Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

en zie met zo'n men tevreden. Kan het weer dat jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor. En je denkt.

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

maar zal ik ooit kan vergeet die enkele keren dat moeder mij een kant geneem het en ernstig kom praat

Ik dacht toen ik hier afstap, was niet die einde nie, maar slechts net die begin. En als die hartseer weer

de loes en ankerloos op die see van vertwijfeling rond. En jou voete glij en jy soek vergeefs na een stukkie vaste grond. Vraai jou oe, hemel wat, Here, help my, ek is zwaar gewond. My vriend, weet dan net, Jesus is hier. As jou lichaam, jou weens siekte, ellende en skrille pijn laat ween, en die dood

net op trek en weer eens besef, die vis is net nooit genoeg. As die kerk se ligte donker is, maar het juig

laat u ons harten zien. Help ons om mensen te zien zoals u hulle zien. Breek ons trots, breek ons vooroordelen. Maak ons een lichaam, een familie. Ongeacht taal, kleur of achtergrond.

Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer je pad kan zien, dan draai u mij, dan hou je mij vast.

0: wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

de kamer, achter deuren toegesluit. U is bij mij hier, dus nog altijd een goede feit. En me niet samen met u gees, dan zal die wereld dit lees. Mijn dag het begin om bij Jezus te wees.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, scheel geluk, maar ook verdriet.

mooie jaren aan hem geleerd. En soms kon keer zijn kus met die zilver BMW.